Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: op dit uur nieuws uit onze regio.
1: Een delegatie van de wijkvereniging Woelbeek in Turnhout trok maandag met zwarte vlaggen naar de gemeenteraad in Turnhout. De bewoners uitten hun ongenoegen over het nieuwe circulatieplan van de stad Turnhout en protesteerden. Maar tevergeefs, het nieuwe mobiliteitsplan werd gewoon goedgekeurd. De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens 12 gebieden in de Kempen voorlopig aangeduid als watergevoelig open ruimtegebied. Het gaat om 28,7 hectare open ruimte waar geen bebouwing meer is toegestaan. De voorlopige vaststelling wordt gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen. De eigenaars van de betrokken percelen worden persoonlijk geïnformeerd. Op basis van de inspraakreacties zal de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een voorstel voor definitieve vaststelling voorbereiden. De gemeenteraad van Baarle-Hertog heeft de samenwerkingsovereenkomst met Ferm Kinderopvang VZW goedgekeurd in het kader van het BOA-decreet. Daarmee wordt Ferm Kinderopvang vanaf 1 september gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten in de gemeente.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het pakket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het pakket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.

0: zakenreis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Porsche Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van 50 euro en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
3: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
2: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
3: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
2: Echt alles onder één dak?
3: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
2: Kijk ook even op ablsanitair.be.
4: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Het is 8 uur.

Line. Goedemorgen, even over acht. Dit is hem, Radio Noorderkempen met Kessel. Zometeen een Prada, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela! Doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

degenen die dachten dat Milk Inc. Ja, dat die al op pensioen waren. Ja, vergeet het maar. De Madison, het was de nieuwe single. Pitbull hadden we ook met I Know You Want Me. En dit is The Weeknd in Your Eyes.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

Olivia Dean was dat en So Easy to Fall in Love. Het is bijna 9 uur. Meteor heb ik hier nog voor je. Dit is wat mijn mama zei. Af en toe moet je eens luisteren naar mama. Dat weten we. Soms

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Goeie, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevel. Bekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
5: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.
9: Het is 9.

Simon. Simon Vane, The Summer Feels Like Gold. Goedemorgen, goedemorgen. Radio Noorderkempen, Ellie Golding, zometeen plus de mie, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Kanaal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

Satya was dat. En it's the new religion, beste vrienden. Ja, ja, een nieuwe religie, dat is absoluut geen probleem. Maar eerst Paulien en 1000 sterren samen met Reggie.

0: prijs en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Deze flashback kwam uit 2016.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

Jackson, Spider was dat een Die on This Hill. Daarvoor Toerist, Le MC en En Route. Ja, we zijn en route, hè. Absoluut, geen probleem. We nemen de juiste route. Komt in orde.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

was dat. Een zoo uit Sutra Palace. Daarvoor Laura Tissot, Roman Tire. En ja, we hebben ook Aya Nakamura met dit zomerse melodietje. Het is Jolie Nana. Jolie Nana.

En Harry Styles, All American Girls. Ja, dat zal wel, daar is hij een beetje verliefd op natuurlijk. En dat mag, dat is geen probleem. De Purple Disco Machine brengt ons naar 10 uur met All My Life.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

Altijd was dat. Sorry Papi met Becky J. Een hele goedemorgen, 10 uur geweest. Ik heb zometeen Joe 685 met Savage Love. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws, beste vrienden. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken, en dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Canal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: In Barcelona, escucho la radio Noorderkempen.
6: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web. Luister

Bugle was dat, een shine, beste vrienden. Daarvoor Bob Sinclair en The Love Generation uit 2005. Marshmallow, you got miles on it. Ja, de vraag is, hoeveel kilometers staan er op de teller en wat is die een auto nog waard, hè? New truck, big

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Oh schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
8: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
8: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
8: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
8: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
8: Open op zondag, maandag gesloten.
9: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van 50 euro en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.

is dat I'm Good. Daarvoor Jason Derulo hoort met Trumpets uit 2013. En is iedereen happy now? Is iedereen nog een beetje happy? Allee, vooruit. Daar kunnen wij mee leven, dat is geen probleem.

Kijk eens aan, die Offenbach en Miles Away. En zo, beste vrienden, is het bijna 11 uur. Lady Gaga is dit een Let's Do the Dead Dance. Ik weet het, het is een beetje griezelig onderwerp. Maar ja, van Lady Gaga kan je van alles verwachten. Like

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
8: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer na bijna 20 jaar. Hamas wil de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en erop bouwen. Zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Het is natuurlijk afwachten of dit ook echt helemaal verloopt, zoals afgesproken. En dat eindelijk dus de vrede kan geïnstalleerd worden daar. De Constant Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een heel literair oeuvre, is toegekend aan de Nederlandse Connie Palme. Ze is onder meer bekend van de roman De Wetten. De jury prijst haar loyaliteit aan de literatuur en noemt haar een beschermvrouw van de letteren. Na een brand in het nieuwe Brusselse museum Kanaal Centre Pompidou moet worden nagegaan of de structuur van het gebouw is aangetast. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was snel onder controle, zegt de Brusselse brandweer. Op het moment van de brand was er niemand in het gebouw aanwezig, maar de opening van het museum was oorspronkelijk voorzien in november en dat zou dus nu wel eens wat later kunnen worden. Minister van Begroting van Petegem noemt de bijkomende begrotingsinspanning van 7,7 miljard tegen 2029 een zeer grote inspanning. Het bedrag uit het rapport van het monitoringcomité is echter de minimale inspanning die nodig is om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, zegt hij in ter zake. Tegelijk waarschuwt van Petegem dat de uitdaging daarna nog groter wordt. Na 2031 gaat het verder oplopen naar 10 miljard euro. Zowel het IMF als de Nationale Bank waarschuwen de federale regering voor de oplopende Belgische schuld. Volgens hem dreigt onder meer een rentesneeuwbal waarbij de schuld blijft toenemen omdat de rente sneller stijgt dan de economie groeit. De weersverwachting dan. Zonnig en zeer warm, 30 graden. Dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt warmer met temperaturen tot 3 à 34 graden naar het weekend toe.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
6: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
5: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
6: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
5: Echt alles onder één dak.
6: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
5: Kijk ook even op ablsanitair.be.
7: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Een delegatie van de wijkvereniging Woelbeg in Turnhout trok maandag met zwarte vlaggen naar de gemeenteraad in Turnhout. De bewoners uitten hun ongenoegen over het nieuwe circulatieplan van de stad Turnhout en protesteerden. Maar tevergeefs, het nieuwe mobiliteitsplan werd gewoon goedgekeurd. De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joop Broens 12 gebieden in de Kempen voorlopig aangeduid als watergevoelig open ruimtegebied. Het gaat om 28,7 hectare open ruimte waar geen bebouwing meer is toegestaan. De voorlopige vaststelling wordt gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen. De eigenaars van de betrokken percelen worden persoonlijk geïnformeerd. Op basis van de inspraakreacties zal de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een voorstel voor definitieve vaststelling voorbereiden. De gemeenteraad van Baarle-Hertog heeft de samenwerkingsovereenkomst met Ferm Kinderopvang VZW goedgekeurd in het kader van het BOA-decreet. Daarmee wordt Ferm Kinderopvang vanaf 1 september gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor de organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten in de gemeente.

0: reis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro... tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse... en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Oh schat, nu is het genoeg.
8: Maar schatje toch.
7: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
9: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
7: Salon, kast of boxspring.
9: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
7: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
9: Alles aan echt betaalbare prijzen.
7: En superkwaliteit.
9: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
7: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
9: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
7: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Mars Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van 50 euro en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon.
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
6: Onze rommel, hun zorg.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit. Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekker Trek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.

0: ondertussen 3 minuten over 1 geworden met Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En zo zijn wij er alweer aan begonnen. Een hele goede middag en welkom bij Radio Noorderkempen. Wij draaien ze, dat weet je, heel veel hits, hè. En je krijgt ze na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar weggaat. TUI wil zich heroriënteren en focust zich op de luchthavens van Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vlucht aan en jonge piloten krijgen er de opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne, melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. Ook 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië, daar zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Er vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend in dat hotel verbleef ook de Franse president Macron. Die is namelijk in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Ja, en dan toch slecht nieuws voor rode duivel Onana, want uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij gisteren zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinales tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen, maar het geloof groeit. Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En de renners zijn begonnen aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. De Sloveen Pogačar is de leider. Aankomst voorzien om 5:20. Deze namiddag opklaringen 30 graden. Vanavond en vannacht ligt bewolkt. Morgen zonnig 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen volop boven 30.

7 met de nieuwe hit van Simon Vey met Summer Feels Like Gold en Hoover Phonic met Looking for Stars uit 2019. Net hiervoor, eigenlijk al heel lang geleden. Ja, als je het zo gaat bekijken. Zometeen Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Na deze Robin Schulz en Erika Sirola. Dit zijn ze nog eens met Speechless.

0: leuk.
1: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
8: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
9: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
8: Wie?
7: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
8: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
7: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
8: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
7: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
10: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
11: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
12: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
10: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

van Milky en Malgrab met Just the Way You Are. En nog eens terug in de tijd met een fantastische flashback, beste vrienden. Anouk met Girl uit 2004 alweer. Het is 4 minuten voor 2:30 geworden. Ik heb zometeen Bibi Rexha en Faithless voor je met New Religion. Dat na deze Raven Linné met Love Me Not. See you.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.

heerlijke dansplaat, deze van Thomas Gray met Rumors. Portugal the Man met Feel It Still uit 2017 hadden we net hiervoor. Hè. En het was een van de zoveel goede flashbacks. Jouw nummer 1 hit radio, dat zijn uiteraard heel veel hits. Hè. 24 op 7. Je luistert naar Radio Noorderkempen. Zometeen Dabauza met, ja, Magnetic. Na deze Tiesto.

De Bauza dus met Magnetic en Tiesto en Jonas Blue en Rita Ora met Ritual uit 2019, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met Dennis Lloyd met Nevermind. En ook nog met Shakira met Die Die. Tot zometeen.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Het is 2

0: 3 minuten over 2 geworden met Harry Styles. Dat was hem nog eens met American Girls. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits. Justin Bieber, Laura Tesoro en Maroon 5. Dat en nog zoveel meer. Dat alles na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar weggaat. TUI wil zich heroriënteren en focust zich op de luchthavens van Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vlucht aan en jonge piloten krijgen er de opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne, melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raakten gewond. Ook 2 andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië, daar zijn vanochtend 2 aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Er vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend in dat hotel verbleef ook de Franse president Macron. Die is namelijk in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Ja, en dan toch slecht nieuws voor rode duivel Onana, want uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij gisteren zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinales tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen, maar het geloof groeit. Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En de renners zijn begonnen aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. De Sloveen Pogačar is de leider. Aankomst voorzien om 5:20. Deze namiddag opklaringen 30 graden. Vanavond en vannacht ligt bewolkt. Morgen zonnig 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen volop boven 30.

muziek was dat van Teddy Swims uiteraard. Je had hem alvast herkend. Mr. Know It All en Chapel Roan met The Giver uit 2025. Net hiervoor. Zometeen Lost Frequencies, So Much Beauty, samen met Nathan Nicholson. Dat na deze Pauline. Dit is er nog eens met Uit Mijn Hoofd. Krijg

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Ik ga op reis en ik neem mee
3: een Travelite trolley.
2: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
3: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
2: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
3: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
2: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
3: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

nieuwe hitsingle was dat van Laura Tesoro met Plastic Paradise. En Justin Bieber en Usher met Somebody to Love uit 2010, net hiervoor. Het is 3:04 geworden met zometeen Enter en 54 Ultra met Talk to You. Na deze Oscar en The Wolf, dit is On Fire. But you got me on fire.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vroeg, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
6: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
7: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

De nieuwe hit was het van Jugal en French Montana en David Guetta met Shine. Net hiervoor Maroon 5 met Sugar uit 2015. En het was uiteraard, zoals jullie wel weten, de flashback. Zometeen Berre met zijn nieuwe hit na deze With Him Temptation en Smash Into Pieces.

hit dus van Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. En Within Temptation en Smashing to Pieces met Somebody Like You net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we nog met George Ezra met Dance All Over Me. En ook nog met Offenbach doen we dat met hun hit Miles Away. Tot zometeen.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.
7: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
8: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
7: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
8: Ramenhal?
7: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
8: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
7: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
8: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
9: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
10: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
11: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
10: Nee. We bellen Nevenplastics.
11: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
10: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
11: En ramen?
10: Yep, in PVC of aluminium.
11: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
10: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
11: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
12: Het is 3.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zo, dat was hem nog eens met zijn nieuwe hit, hè, Meteor, met nooduitgang tot 3:03. Een hele goede middag en welkom allemaal in het derde en laatste gedeelte van 1-4 Radio. Dit is nog steeds Radio Noorderkempen. Heel veel hits, dat krijg je van ons. Maar nu eerst, zoals je van ons gewoon bent, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar weggaat. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan en jonge piloten krijgen er ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev, Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond en nog twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de vierde etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. De Sloveen Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen, maxima 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen zonnig bij zo'n 29 graden. De dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden dan.

zomerhits. Ja, één van de zoveel zomerhits. Er zijn er namelijk een paar. En dan denk ik ook aan DJ Lysias en Milo met hun nieuwe hit. Hè. Dit was Topic en Becky G met Sorry Papi. En Lady Gaga met Always Remember Us This Way uit 2019. Net hiervoor. Zometeen dus DJ Lysias. Ja, het is zover. Samen met Milo, Forever Young, dat is hun nieuwe hit. En ik draai hem zometeen naar Hannah May en Maxim met Ik Wil Dat Je Liegt.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen een eten living meer?
6: Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
7: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

hit was dat van Judith met I'd Love To Be In Love. En net hiervoor nog eens terug in de tijd, beste vrienden. Jawel, naar 2006. Leren we nog eens met Christina Aguilera met die wondermooie hit, Hurt. Het is 4:04 geworden. Het is dinsdagmiddag 7 juli 2026. Met Freya Sky zometeen met Silent Treatment. Na Sabrina Carpenter met Espresso.

0: Dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
6: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Ja, ik kan er eigenlijk niet aan doen, maar ik vind het wel een hele mooie plaat, deze van Bruno Mars. Zijn meest recente trouwens, Risk It All. Martin Garrix en Troy Sivan met There For You uit 2017, net hiervoor.

geleden was dat van Kaigu en Khalid en Griffin met Save My Love. En Måneskin met Zitte e Buone uit 2021, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Grace, met Freedom. En ook nog met Jonas Blue en Melif met Edge of Desire. Maak er nog een hele fijne dinsdagmiddag van, beste vrienden. You know.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus. Sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
5: Het is 4 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld, zegt het Frans Hof van Beroep. 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Nu is het zo dat die 15 maanden eigenlijk al voorbij zijn en dat Marine Le Pen zich dus voor de verkiezingen in april volgend jaar wel verkiesbaar kan stellen. Alleen, er is een probleempje. Ja, nogal een groot probleem, want Le Pen krijgt een enkelband. Le Pen zelf heeft al laten weten dat ze campagne voeren met die enkelband niet zo ziet zitten, dus het zal er een beetje van afhangen hoe zij het ziet. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis gaan spelen. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt op de website. Ja, van de Europese voetbalbond UEFA moest er het een en ander worden aangepast. De zitjes in de tribune waren niet oké, die zijn inmiddels vervangen. De perszone was ook niet helemaal zoals het moest, die is heringericht. UEFA heeft nu groen licht gegeven. Wat de hele boel gekost heeft is niet duidelijk, maar het wordt voor STVV wel de eerste Europese campagne ooit. In Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk, meldt de politie, want online gokken is verboden in Vietnam. Maar ja, tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK nu, ja, wordt er toch gegokt. U weet, wat niet mag, is altijd spannend. En er wordt inderdaad ook grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn er al 350 verdachten opgepakt in Vietnam. Met veel bravoure en veel toeters en bellen is de Amerikaanse president Trump gearriveerd in Ankara. Hij is daar voor de NAVO-top. Zijn vliegtuig is een uur geleden geland op de luchthaven. Deze namiddag en vanavond wordt Trump verwacht voor een receptie en diner in het presidentieel paleis van Erdogan samen met andere genodigden. Pas morgen zitten de staatshoofden samen voor het echte werk. Klaart op deze namiddag, maxima 30 graden, vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig 29 graden en de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon.
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
7: En Barcelona, escucho la radio Noorderkempen.
8: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web.

0: goes.
1: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
2: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
1: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
2: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
1: Echt alles onder één dak?
2: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918. En vraag een gratis prijsofferte.
1: Kijk ook even op ablsanitair.be.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha. Ah, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Goeie, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
9: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
8: Nee. We bellen Nevenplastics.
9: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
8: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
9: En ramen?
8: Yep, in PVC of aluminium.
9: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
8: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
9: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer. Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
4: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld, zegt het Franse Hof van Beroep. 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Nu is het zo dat die 15 maanden eigenlijk al voorbij zijn en dat Marine Le Pen zich dus voor de verkiezingen in april volgend jaar wel verkiesbaar kan stellen. Alleen, er is een probleempje. Ja, nogal een groot probleem, want Le Pen krijgt een enkelband. Le Pen zelf heeft al laten weten dat ze campagne voeren met die enkelband niet zo ziet zitten, dus het zal er een beetje van afhangen hoe zij het ziet. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis gaan spelen. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt op de website. Ja, van de Europese voetbalbond UEFA moest er het een en ander worden aangepast. De zitjes in de tribune waren niet oké, die zijn inmiddels vervangen. De perszone was ook niet helemaal zoals het moest, die is heringericht. UEFA heeft nu groen licht gegeven. Wat de hele boel gekost heeft is niet duidelijk, maar het wordt voor STVV wel de eerste Europese campagne ooit. In Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk, meldt de politie, want online gokken is verboden in Vietnam. Maar ja, tijdens grote internationale sportevenementen, zoals het WK nu, ja, wordt er toch gegokt. U weet, wat niet mag, is altijd spannend. En er wordt inderdaad ook grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn er al 350 verdachten opgepakt in Vietnam. Met veel bravoure en veel toeters en bellen is de Amerikaanse president Trump gearriveerd in Ankara. Hij is daar voor de NAVO-top. Zijn vliegtuig is een uur geleden geland op de luchthaven. Deze namiddag en vanavond wordt Trump verwacht voor een receptie en diner in het presidentieel paleis van Erdogan samen met andere genodigden. Pas morgen zitten de staatshoofden samen voor het echte werk. Klaart op deze namiddag, maxima 30 graden. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig 29 graden. En de dagen daarna zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven 30 graden gaan.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Ik ga op reis en ik neem mee...
4: een Travelite trolley.
2: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
4: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
2: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
4: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
2: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
4: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
5: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een hete living meer?
5: Juist. Alles blijft cool.
6: En s'avonds is het gezellig donker.
5: Pure luxe.
6: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be. Het is

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Amerikaans president Trump is gearriveerd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. De afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is niet toevallig dat de top in Turkije plaatsvindt. De top zal het ook hebben over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. En Trump heeft al gezegd dat hij alleen naar de top komt omdat het georganiseerd wordt door zijn goede vriend Erdogan. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid, dat zegt hij op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict en hij gaat er opnieuw zelf aan deelnemen. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Het is aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. Ik heb niks fout gedaan. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden, op de grens met Spanje, is al bijna 5000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is een volledig zonjewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten geëvacueerd worden. In Ligliezen in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends geen activiteiten toegelaten. En daar zit je dan maar als jeugdbeweging. Welkom, wolf. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. En dat is slecht nieuws voor soorten die koud water hebben om te overleven. En ja, er zijn ook meer kwallen. De weersverwachting dan. Nog steeds warm. De temperaturen blijven nog even rond 30 graden schommelen. Er komen wel wat wolken opzetten. Morgen zonnig, 8 à 29 graden. En de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
0: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nier.
1: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Elektrogijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Auto.

0: dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks. Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer. Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De stedelijke basisschool Turnhout, de basisschool in de Parkwijk, heeft er een bijzondere laatste schooldag op zitten. Zo werden twee nieuwe groene speelplaatsen ingehuldigd onder het oog van burgemeester Anaf. De school heeft voortaan ook een nieuwe roepnaam, de Parkwijzer. Bezoekers en patiënten van Campus Sint-Elisabeth kunnen niet naast het nieuwe kunstwerk in goede handen kijken. Naast de ingang van het Turnhoutse ziekenhuis staat een nieuw beeldhouwwerk. Twee grote handen die op een sokkel staan. AZ Turnhout heeft op Campus Sint-Elisabeth het nieuwe kunstwerk inmiddels in goede handen ingewijd. En het kledingmerk Stair uit Lille brengt samen met vier Vlaamse organisaties, waaronder de Kempense VZW's To Walk Again uit Herentals en Feest Varken uit Lille, een kledinglijn uit. Op die manier willen ze de organisaties in de kijker zetten en inclusie centraal zetten.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Ik ga op reis en ik neem mee...
2: een Travelite trolley.
3: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
4: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase. Ultralicht, sterk en modern. Dynamic. Sportief met veel opbergruimte. Crosslight. Duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next. Premium aluminium koffers met maximale bescherming.
5: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen. En een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
4: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
5: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo. Rechterstraat 25 in Lille.
4: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Wenst u zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@radionoorderkempen.be.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen eten living meer?
6: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.

0: Bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen. Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Het is 8 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ons land is de primus van de NAVO-klas, zegt defensieminister Franke van op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BPP daarin moet investeren tegen 2035. Op deze top gaat het over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met de Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren afgenomen door de opwarming van het zeewater. Logischerwijs slecht nieuws voor vissoorten die kouder water nodig hebben om te overleven. En er is nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen. Ja, op zich zijn die kwallen niet schadelijk voor de mens, maar het probleem is dat ze al het plankton opeten. En dat is dan weer niet goed voor de andere dieren. De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat, Ken Simmons, werd tweede. De Spanjaard, Raúl García Pierna, werd derde. De Noor, Thorsten Trajen, pakt het geel. Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen, heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 23 gebannen van de Spelen, maar nu mogen atleten opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. Eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in LA in de VS. Blijft nog even zonnig, temperaturen 30 graden, stilaan komen er meer wolken opzetten. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar zo'n 18 graden, maar dat is dus tegen de ochtenduren. De dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden uitkomen.

0: heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ABL.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Radio Noorderkempe en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
1: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempe. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha. Ah, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleuken 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Ga je trouwen?
0: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
0: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
0: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ons land is de primus van de NAVO-klas, zegt defensieminister Franke van op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BPP daarin moet investeren tegen 2035. Op deze top gaat het over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met de Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren afgenomen door de opwarming van het zeewater. Logischerwijs slecht nieuws voor vissoorten die kouder water nodig hebben om te overleven. En er is nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen. Ja, op zich zijn die kwallen niet schadelijk voor de mens, maar het probleem is dat ze al het plankton opeten. En dat is dan weer niet goed voor de andere dieren. De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat, Ken Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor, Torsten Trajen, pakt het geel. Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen, heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 23 gebannen van de Spelen, maar nu mogen atleten opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in LA in de VS. Blijft nog even zonnig, temperaturen 30 graden, stilaan komen er meer wolken opzetten. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar zo'n 18 graden, maar dat is dus tegen de ochtenduren. De dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden uitkomen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Frans Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daar net voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Ze heeft gezegd dat ze er alles gaat aan doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match is nu aan de gang. En ook onze Rode Duivels hadden overtuigend gewonnen van de VS, dat weten we. De Engelse Voetbalbond blijft de zaak Balogun opvolgen. De FIFA draaide daar een rode kaart voor Balogun terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De Voetbalbond diende klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. Heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Frans Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TFA. Ze heeft gezegd dat ze er alles gaat aan doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match is nu aan de gang. En ook onze Rode Duivels hadden overtuigend gewonnen van de VS, dat weten we. De Engelse Voetbalbond blijft de zaak Balogun opvolgen. De FIFA draaide daar een rode kaart voor Balogun terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De Voetbalbond diende klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze Voetbalbond dus nog niet af. Heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de